0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de rode kaart terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
3: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
2: Vannacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. Hij is zo topschutter dit WK met 7 doelpunten. En in de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Engeland moest meer dan een half uur met 10 spelen na een rode kaart, maar stoot dus toch door. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En in Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden. Music matters.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Willy. Music matters.
10: Oh.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodem.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
6: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
5: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
7: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
5: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland, dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kost aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
8: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten we daar mensen op inzetten?
5: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
9: Lekker.
3: Live music matters.
9: 1, 2, test. Goedemorgen, welkom.
10: De zomer van Willy.

0: is niet zeker. Niet helemaal zeker. I think I like you, Black Box Revelation. 7 minuten over 7. Hoe werkt dat hier weer allemaal? Het is een tijdje geleden. Goedemorgen.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Over live music gesproken. Er was zoiets als Rock Wechter afgelopen weekend. Het is nog maar net eigenlijk een paar uurtjes geleden. Tussen nu en 10 uur ga ik zeker een paar tracks draaien van artiesten die daar stonden. Bijvoorbeeld van The Cure en van Monza. Heb je The Cure of Monza gezien? Laat gerust weten via de app van Willy wat je ervan vond. Dan vertel het even wat jullie ervan vonden straks als ik The Cure draai en Monza draai. En ook vanaf vandaag is er echt de zomer van Willy vanuit Leuven. Om 11 uur start het daar straks op het terras van M. Leuven. Je kan daar iets gaan drinken, iets klein schnabbelen. En uiteraard kijken hoe onze Willy DJ's daar live radio maken. En er komen ook artiesten langs. Ga ik ook allemaal vertellen vandaag wie er langskomt op ons terras. Dus vanaf vandaag in Leuven. Deze stonden ook op Rockwerk. Het was donderdag. The Last Dinner Party.
1: De

afgelopen donderdag Abigail Morris met haar band The Last Dinner Party op Werchter. Dit was Knocking at the Sky. Jullie zijn wakker. Amai, goedemorgen. Joris stuurt goedemorgen. Kurt ook. Die heeft 2 uur geslapen naar Werchter. We zitten aan het luisteren naar de radio. Dedication, Kurt. Christophe is wakker. Ismael is wakker. En Renato die stuurt. Er zijn nog zekerheden. Cola Zero in de studio van Willy. Inderdaad. Trouwens, Renato, ik heb er al eentje gedronken. De hoogte van de brug van Temse open ik mijn eerste kilo Cola Zero in de auto's, Maurice. Het is maar dat je het weet. Dat is ook een zekerheid ter hoogte van de

0: place to be.
1: Stone Temple Pilots en Creep.
2: De zomer van Billy.
1: 18 minuten over 7, wat zijn we vandaag? Ah ja, juli nummer 6, hè. Ja, juli nummer 6. Bill Haley, geboren als William John Clifton Haley. Vandaag in 1925, zou normaal gezien dan 101 geworden zijn. Heeft hij niet gehaald, hij is gestopt met ademen in 1981. We kennen hem uiteraard samen met zijn band dan, vooral Bill Haley en His Comet. Van songs als Walk Around the Clock en See You Later Alligator en Shake, Rattle and Roll. Hij stierf vandaag in 1981 aan de gevolgen van waarschijnlijk een hartaanval. Zo ben ik niet zeker, is gewoon in zijn slaap gestorven. Wel, een leuk detail, hij had in Duitsland een tour gepland in 1980, dus op zich nog niet zo mega lang geleden als je zijn leeftijd bekijkt. Maar de verkoop van die tickets ging niet zo supergoed en had er zelf eigenlijk ook niet zo heel veel zin in. Dus wat zei hij van, ja, ik heb een hersentumor, ik kan niet komen. Bleek achteraf gewoon fake news te zijn, maar hij dacht, ja, ik ga dat gewoon verzinnen. En dan hoef ik niet op tour te gaan naar Duitsland. Bill Haley, nu met zijn Comets, dus vandaag geboren in Michigan in 1925. Dit is Rock Around the Clock.
2: Music matters, Billy.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Shane Michael Booth is de echte naam van Somber en hij komt zijn homewrecker spelen in augustus op Pukkelpop in Hasselt uiteraard. Ja, de Pukkelpop, dat is 4 dagen, hè? Ja, hè?
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: On Command. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Van Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home.
2: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
2: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: De zomer
12: van Willy.

allemaal vriendelijke mensen in de app van Willy. Inge is wakker, Dimitri is wakker, Carina, Christophe, Kevin, Raf, Chris. Allemaal wakker en allemaal van goedemorgen. 1:08. Freddie Mercury. Die kruipt in de huid van Elvis Presley in deze van Queen.

0: Wij zijn ready, Freddy, voor de zomer van Willy.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Jawel, net zoals vorige jaar zitten we weer op het terras van M. Leuven. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je daar komen kijken naar live radio dat we maken tussen 11 en 6. Vandaag tussen 11 en 3 Giel. En vanaf 3 uur is dat Wim Oosterlink. Die zitten daar dus gewoon voor jouw neus live radio te maken. En ook elke dag hebben we live muziek. 2 bands komen elke dag lunch. Dat is toch wel straf. Dus als je daar eens gaat drinken op het terras, kan je ook meteen artiesten live aan het werk zien in akoestische setting. Dan zowel Giel als Wim doen een interviewtje vandaag met artiesten en ze spelen dan dus ook een live track of 2 op het terras in Leuven. Dus met z'n allen welkom. Straks rond 1:15 krijgt Giel daar bezoek van Harry Deskans, ex-belofte, ex-lid ook van Horses en van No Prisoners. Maar tegenwoordig is hij vooral solo aan het werk als een soort van troubadour met zijn geweldige haardos, die Harry Deskans. Dus straks bij Giel live op ons terras in Leuven rond 1:15 zal dat zijn. Deze Harry Deskans, dit is Only a Part.
2: De zomer
1: van Willy.
2: Live music matters.

0: Hickley Underworld en Captain Fragile. Zometeen een liedje. Dat begint zo. Wacht, let op. Hè. Enig idee? Nog één keer, wacht. Hè. Komt eraan.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

Moderation van notre Florence. Le machine of la machine? Joh, dat verstuurt toch niet zo nauw, nee. Goedemorgen, het is 8:11. Wat ging je doen? Ah ja, oké, er is nog iemand jarig. Er zijn ongetwijfeld veel mensen jarig op deze juli nummer 6. Maar ik ga enkel zoeken in de muziek. Het is een drummer die jarig is. John Keeble wordt vandaag 67 jaar. John Keeble, drummer van Spandau Ballet. En dan denk je... Ja, Spandau Ballet, die kennen we dan de jaren 80 met zo van die liedjes als True Gold en Through the Barricades. Dat is misschien niet echt Willy, maar eigenlijk was Spandau Ballet ook wel een new wave band. En dit liedje draait eigenlijk altijd als ik er iets op een vijf of een feestje of zo ga draaien. Vind ik dit zo leuk de song om te draaien, want het werd echt wel. En ik ga niet praten over de intro, want ook die intro is zo cool. Dus ik laat hem horen. Met op de drums de jarige John Keeble, 67 jaar vandaag. Spandau Ballet. En to cut a long story short. Hier komt hij, hè. 3, 2, 1.

Ik heb Sharon blij gemaakt. Ze stuurde net van, oh, beste nummer van Spandau Ballet. We cut a long story short. En dan nu nog eens de werkweek perfect beginnen met deze trash van Sweet. Ah ja, zeg Sharon, weet je wat de werktitel was? Dus de voorlopige titel, als ze dit aan het maken waren, deze trash. Dat was Pispot. Leuk woord, hè? Pispot. Iets van 8 uur komt eraan, na de mensen in Nederland.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Florent Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Het is een zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Of dat kan ik mij echt niet voorstellen.
2: Opvallend, onze Belgische Voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode Duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
4: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
2: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
5: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen, die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
2: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
6: Lekker. Live music matters. Ja, we winnen sowieso, hè. Vanavond de Duivels? Ja, denk
0: de
6: het wel.
0: De zomer van Willy. Jan van den

Echt zo'n voetballiedje dit, hè? Met die hey. Goeie anthem voor de Rode Duivels vanavond. Muse and Uprising. Berichtje van Jo, die stuurt vroem, vroem, rettertijd. Hey Jan, ik wil ook wel zo'n pet. Ja, oké. Okay. Rond 9:15 doen we Jan met de pet. Eerst nog een voetballiedje. Ja, denk ik. Over Manchester United-legende

0: bestond echt, die Sharona. De zanger Dark Feeder werd verliefd op een meisje die werkte in een kledingwinkel. Het heette echt Sharona, Sharona Alperin. En ze mocht ook op de hoes staan van de single My Sharona van de Nijk.
1: De zomer van Billy.
0: Goedemorgen, 16 minuten over 8. Ik doe in de ochtend zo... Het is zo een liedje dat je denkt van... Holy crap, hoe recalcitrant is dat om dit te draaien? De Big Kahuna, dit is een epifanie, een aha-momentje. Gewoon om te zeggen dat er een liedje aankomt dat je denkt van... Oh, dat is mega lang geleden. Of ik heb het nooit gehoord op de radio. Of echt super, super lang geleden. En het is vooral tof om het nog eens te horen. Wat ik vandaag klaarstaan heb is... Do You Know What I Mean van Oasis. Geschreven door Noel Gallagher. Hij stond in de studio... En hij had nog een refreintje nodig. Hij zei van, ik ga gewoon het simpel houden. En hij dacht, ik doe gewoon all my people right here, right now. Do you know what I mean? Yeah, yeah. En hij dacht, dat is geniaal. Dat ga ik gewoon gebruiken. En het werd uiteraard ook wel. In de UK kwam het uit op CD-single. Met daarop ook een cover van Heroes van David Bowie en Brian Eno. Dus Oasis in ons epifanie aha-momentje deze ochtend. In Do you know what I mean?

0: van, oh, is iemand naar de Cure geweest gisteravond? Laat maar even weten in de Willy-app of je geweest bent. En vond je het goed, vond je het slecht? Stuur maar even in de app, want straks draai ik een song, een live song van The Cure.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Music matters.

0: On Sylvie met Crack My Mind.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Afgelopen vier dagen is er redelijk veel live music geweest. Op Rock Werchter uiteraard. Afgesloten door een bandje met de naam The Cure gisteravond. Er zijn wel wat mensen uiteraard naartoe geweest. Peter die stuurt fantastisch. Allemaal met hele grote letters. Tom die stuurt gisteren zag ik Bad Wolf op een van de versterkers van The Cure. En ik dacht, zou het? En jawel hoor, de toetsenist is net als ik, als Tom dus, grote fan van Doctor Who. En inderdaad, die Bad Wolf is de verhaallijn van de eerste serie van Doctor Who. Was dus te zien op de versterker van de toetsenist. Oké, cool. Goed gezien, Tom. Andere Tom uit Westerlo, die stuurt The Cure legde met Lullaby een gitzwart dekentje over een stilaan oververmoeide weide. Smith & Co. speelden een prachtige set. Het was een fantastische afsluiter. En ook Nadine is geweest. En zij stuurt The Cure was, let goed op, super formitastisch goed. Al is mijn stem en mijn lichaam het daar deze morgen niet mee eens. Nu aftellen naar 12 augustus in Oslo. Oh, grote fan dus. Ze gaat nog eens kijken in Oslo. Merci voor de fijne reacties. En als cadeautje voor jullie. The Cure met The Forest live.
1: Dit is
2: de zomer
1: van Willy.
2: Live music matters.

0: Nu van Kids With Buns en Car Crash. Doet me aan denken dat ik over een uurtje ongeveer Cocoon Crash draai. Van Case Choice. Gewoon toevallig. Zometeen doen we van Jan met de Pet.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
4: om het terug in je hoofd.
3: Ja, wanneer heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
13: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
16: Sleep Life. Live music matters.
17: This is
16: Unreleased.

vanaf vandaag zijn we dus in Leuven op het terras van M. Leuven. Met ongeveer elke donderdagavond ook gratis live muziek. Met nu donderdag alvast Admiral Freebie tussen 9 en 10 s'avonds. Gratis in de tuin van M. Leuven. Allen daarheen. Dus het was Oh Darkness. Het is ondertussen al het is al bijna 9:10. Ik moet een klein beetje beginnen haasten, want het is tijd voor Jan met de pet. Je stuurt die vier woorden, Jan met de pet, op iets wat erop lijkt. Whatever, doet er allemaal niet toe. Als maar binnenkomt via de app van Willy, ik reken alles goed en dan maak je kans op de pet van Willy. Het gaat vandaag voor, wacht, we zijn de zevende maand, de zesde dag, 7 × 6 is, 42. Ja, de 42 die iets stuurt, die wint de pet van Willy.

nieuw van Isaac Crew en Young Hearts. Ik ben een klein beetje afgeleid. Ik zit hier op de gang. Je weet wel, bij DPG Media in Vilvoorde, waar ook VTM en zo zit. En op de gang staan hier nu een tiental mensen naar boven te kijken en te wijzen. Daar is allemaal glas te zien. Ik kan het niet zien van hier, maar er is een beetje paniek. Voorlopig mag ik blijven in de studio, denk ik. Maar iedereen is naar boven aan het kijken. Er wordt security bijgehaald en zo. Ligt er iemand op het glas, op het dak? Het is super bizar. Ik zal straks even gaan kijken. Maar we waren bezig met Jan met de pet. Merci voor de vele reacties. Maar superveel reacties is ook zeer vermoeiend voor mij. Want ik moet eenmaal met mijn vingertje liggen scrollen over het scherm. Goedemorgen, Jan stuurt Saskia. Een petje zou niet miskomen om buiten te werken. Ja, dat is waar. Janine met de hoed stuurt Frankie. Jan met de ontplofte matras à la Robert Smith stuurt Michael. Brakke met zijn klakken duurt Dirk Sabbe. Chris Boon die is aan het fietsen. Heeft gewoon een fietspakje aan van Willy. Jan met de Cure Pet. Danny stuurt Klepper alleen. Oké, is goed. Jean Casquet komt binnen. Goedemorgen. Jan met de bedpan stuurt Jo de Weert. Ook een goeie. Wacht even, dan moet je scrollen naar de 42e. Ja, wacht even kijken. Peter stuurt iets wat erop lijkt. Infantino met de trumpet stuurt Wim. Oké, 42 staat. Even kijken. Ja, ik kom uit bij... Laat me eens kijken. Voilà. Oh, sorry, het is een beetje paniek hier op de gang. Dus ik ben aan het kijken. Oké. Gert Vissers. Gert Vissers, jij was de 42e. Proficiat. Jij wint die pet van Willy deze ochtend. Gertje Vissers, voilà.

ook al 20 jaar oud, hè, deze infrared van Placebo. Ondertussen ben ik even op de gang gaan kijken. Het wordt hier met lint afgespannen allemaal. Er is iets gebeurd op het dak. Het is allemaal glas, ze zijn daar aan het werken. En dat is gescheurd, dat glas, een grote krak. En uiteraard mag er nu niemand niet meer door de gang hier bij VTM. Dus ik denk dat VTM wordt afgeschaft. Alles wordt stilgelegd. Want er is een scheur in het glas op het dak van de VTM. Voilà, binnenkort ophalen en te lezen. Lichte paniek, maar op zich kunnen ze nog meer lachen precies, dus dat van wel. Tot aan 9 uur nog, hi hi en ja, whatever.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
5: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
4: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
6: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond dat telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika dat die slide verdwenen is.
4: Opvallend, de Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerde ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
7: Lekker.
3: Live music matters.
7: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy. Jan van den Bossen.
3: Music matters. Willy.

Echo Beach ging eigenlijk over Sunnyside Beach aan Lake Ontario in Toronto. Martha en de Muffins bij Willy, 6 minuten over 9, goedemorgen. Steven stuurt de ramptoerist, inderdaad, ik ben op de gang gaan kijken. Een grote scheur in het glazen dak van DPG Media, afgezet met lint en zo. Zeer gevaarlijk voor de man die op het dak ligt, maar ik maak me vooral ook zorgen voor het feit of ik nog wel tot bij de cola-automaat geraakt, want die ligt voor mij, volgens mij, in de verboden zone. Ik ga straks even checken als echte ramptoerist of de Cola Zero nog wel te koop is. Is er iemand naar Monza geweest afgelopen donderdag op Rockwechter? Laat maar weten wat je ervan vond van Stijn Meuris en Monza op Wechter in de app van Willy. Nu een beetje autotune met de Strokes. Like

0: hebben ze Cher dit nummer laten inzingen. Stuurde Stijn naar het Lommel. Nee. Maar er is wel opzettelijk veel autotune en wat vocal processing gebruikt bij de stem van Casablanca's. The Strokes en Go Win Shopping. Stijn uit Lommel stuurde dat. Ik ken een andere Stijn, die heeft afgelopen donderdag opgetreden.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Op Rockwechter met zijn band Monza, Stijn Meuris uiteraard. Erie die stuurde, het was geweldig. Simone die stuurt, echtgenoten. Meuris was in vorm. Kjell stuurt, zalig concert. En Joris die stuurde, hopelijk was de brandverzekering in orde, want het kot stond echt in vuur en vlam bij Monza. Casimir uit Dendermonde die ging voor, gebaseerd op leeftijd in combinatie met fysieke podiumprestatie, is Stijn Meuris de Mick Jagger van Hasselt. Oké, ik zal de boodschap doorgeven. Merci voor de reacties. Monza en Van God los.

0: Het heeft dus met Star Wars te maken, die TT-421.
1: De zomer van Billy.
0: Met dank aan Erik. Dit heeft iets te maken met een bepaalde stormtrooper, de Imperial Stormtrooper, in Star Wars Episode 4, A New Hope. En die werd door Han Solo in de val gelokt. En Luke Skywalker stal daarna zijn harnas om zich te vermommen tijdens de redding van prinses Leia. Ik ben totaal geen Star Wars mens, maar dus merci voor de tip, Erik. TK-41 heeft dus te maken met een iconisch moment in Star Wars, naar het schijnt. Voilà, dat weten we ook weer. 20 minuten over 9, goedemorgen allemaal. Sam Bettes is op verlof in Hawaii met zijn familie. Kunnen we volgen op social, op Instagram vooral. Dat is heel leuk nieuws natuurlijk voor Sam Bettes en zijn familie. Heel plezant daar op Hawaii. Maar ook wel tof is dat Sam echt ongelooflijk fan is van de Rode Duivels. En enorm hard de voetbal aan het volgen is. Dus ook vanavond zal ik kijken naar de match. Vanavond, vannacht om 2 uur. En we gaan sowieso winnen. Niet? Ja,

0: Ankerman. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
12: Medi-market.
13: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: afgelopen weekend op een feestje aan het draaien geweest. Van 100-tal mensen ongeveer. En ik dacht van, ja, ik ga een live draaien van Pearl Jam. Ik dacht, nee, ik wil wel eens Jeremy doen, maar ik heb het toch niet gedaan. Ik heb het toch live genomen. Waarom eigenlijk? Ik weet niet goed. Want ik zou eigenlijk nog eens een feestje willen draaien waar Jeremy kan opzetten. Hè? Dus, boek maar. 9:30 geworden met Jeremy van Pearl Jam. Zometeen nog een jarige. Een mevrouw die 59 jaar wordt na Portland.
1: When suddenly the silence returns into the house. You created room for a more compelling doubt. Is there someone you still think about? In this lonely quest.

Portland Champagne. Er is iemand jarig. Allee, veel mensen waarschijnlijk op deze juli nummer 6. Maar in de muziekwereld onder andere Heather Nova, singer-songwriter. Ze wordt vandaag 59 jaar. Vooral in de jaren 90 was ze heel populair. Onder andere met die plaat Oyster, weet je nog wel. Maar ze is nog altijd muziek aan het maken hoor. Want dit najaar brengt ze nog een nieuwe plaat uit. Het wordt allemaal niet meer zoveel gedraaid op de radio. Maar ze blijft toeren en muziek maken. Wij grijpen altijd graag terug naar die jaren 90. De plaat werd toen geproduceerd. En ook bas werd erop gespeeld door Youth. Youth, dat is de artiestennaam van Martin Glover. Weet je wel, oprichter van de band Killing Joke. Dus hij zat achter de knoppen bij de opnames van deze single Truth and Bone, dacht ik. Die draaien we voor haar verjaardag. Heather Nova vandaag 59 jaar. 9:55, maandagochtend zijn we bij Willy. Wat zeg je dan? Ah ja, goedemorgen.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Het is een van de meer vrolijke liedjes van Neil Young. Weet je waarom? Het was in 1971. Hij had problemen met zijn rug. En hij zat onder de pijnstillers. Dus onder verdoving en zo. En daarom werd hij een beetje vrolijker. Ja. Daarom is een van de vrolijke liedjes van Neil Young, Heart of Gold, 1971. Belgisch werk van Alexia, dat is haar echte naam. Op het podium heet ze Alice May in a Flash.

0: Steve stuurt een berichtje naar Willy. Er zit veel Virgil Sharkey in die stem. Dat is echt wel waar. Virgil Sharkey. Alice May in een flash.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Jawel, want elke dag is er live muziek. Vanaf vandaag, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, de hele zomer, zenden we uit van op het terras van M in Leuven. Je kan daar naartoe, je kan ons daar zien, live radio maken. Giel vanaf 11 uur en Wim Oosterling vanaf 3 uur vandaag. Je kan daar iets drinken, iets schnabbelen op het terras. Maar ook leuk is dat er elke dag twee artiesten langskomen die een babbeltje doen met de DJ, maar die uiteraard ook zelf twee songs live brengen op dat terras. En jij kan er gewoon bij gaan zitten en daarna een babbeltje doen met die artiest, fotootje en zo. Kan dus allemaal vanaf vandaag op het terras van M. Leuven. Straks om 11 uur begint Giel daar uit te zenden. Hij heeft Harry de Skams te gast, rond 1:15 zal dat zijn. En bij Wim Oosterling komt er iemand anders langs. Rond 4:15 Flip Collier komt langs op ons terras van M. Leuven. Dus als je die aan het werk wil zien, ga je maar even naar Leuven vanmiddag. Rond 4:15 zal Flip Collier daar een babbeltje doen met Wim. En ook een aantal songs live brengen.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

Supergrass. Het liedje heet officieel Pumping on Your Stereo. Maar ze zingen eigenlijk Humping on Your Stereo. Maar ze durfden dat dan niet in de titel verwerken. Hè? Ze dachten dat ze gecanceld gingen worden. 4:10. Ja, spannend. Straks gaan we naar Leuven. Op het terras van M. Leuven. Giel vanaf 11 uur daar live te horen. En te zien ook trouwens via de app van Willy. En dan zometeen tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf. Ook via de app van Willy bepaal jij wat er wordt gespeeld op de radio. Dus pak die app vast en kijk op het deeltje. Tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Allee, fijne dag allemaal. Geniet van de muziek bij Willy, ook op terras in Leuven. Ik ben er morgen vroeg terug om 7 uur. Dit is nog de geweldige T.P. Le Green. And we all need someone. Zeker dan.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in Standaard. Michael van den Broeke.
2: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
1: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
3: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
3: spiegel. Om het terug in je hoofd.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: van Come On. En donderdagavond Adderall Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
4: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Van 10 tot 11.
1: Kies je de muziek zelf.
0: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
8: Gaan we koken?
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
15: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
14: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
0: Live van op het Willy Terras
16: in Emleuven.
0: Willy.
16: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
17: Normaal moet je stil zijn in een museum, maar met Willy mogen we vanaf vandaag weer lawaai maken. 7 weken lang liever. Let's go!

Someone Somewhere in Summertime. Simple Minds die zijn nog op zoek naar een staanplaats voor deze zomer. Wij weten het gelukkig al, want vanaf vandaag zenden we weer live uit van op het terras van Museum M in Leuven. Zeker 7 weken lang krijgen we weer alles wat je van Willy mag verwachten. Dat is live radio en vooral ook live muziek. Elke dag krijg je 2 artiesten op je bord die hier een unieke live set komen knallen op ons terras. Dus alle redenen om Willy te luisteren tijdens de zomervakantie. Of beter nog, kom gewoon even langs. Het is hier goed in de zon, fijne plek om op je gemak een verfrissend glas te bestellen. En onze minstens even frisse playlist, die krijg je er weer gratis en voor niks bij. Met iets van Das Pop bijvoorbeeld, op ons gemak, richting de eerste middag op het terras. Welkom.

vinger de vlugge baslijn van Vampire Weekend. Ik weet dat ik erop heb zitten vloeken ooit. A-Punk, de wakkere Willys, die hebben het waarschijnlijk al door. Vandaag geen Annelies en ook geen Roos in de studio, maar intussen mag ik een terrasstoel hier wel warm houden. Wim, die is er wel, maar wel een stuk vroeger dan normaal. Om 3 uur is hij er al, want vanaf vandaag staan we dus weer 7 weken lang op post op het terras van Museum M in Leuven. En speciaal voor de gelegenheid ook muziek met grote M van Nick Cave en The Bad Seeds, The Weeping Song.

0: Ze spelen vrijdag op Cactusfest in Brugge om 7 uur. Dus als ik me een beetje haast naar de show hier, dan kan ik er ook nog bij zijn dan. Stone and Stack Up The Reasons. Het is nog geen middag, maar ik krijg voorzichtig al goesting om te zondigen. Misschien met een glaasje op ons terras hier. Of misschien met NXS straks.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: De zomer van Willy.

INXS en The Original Sin. En Willy vanaf vandaag dus live van op het terras van M in Leuven. 7 weken lang. En je mag je ook heel die periode verwachten aan live muziek. En beste Willys, dat zijn geen loze beloftes, want we gaan daar niet lang mee wachten met die artiesten. Straks een bloemlezing daarover, maar af en toe ook nog eens terugblikken op een geslaagde rockwerker afgelopen weekend. Veel mooie dingen zien passeren daar en we mogen Gorillaz daar zeker ook bij rekenen. Zaterdag op de main stage. Dit is Orange County.

0: Lump van de Presidents of the United States. We kunnen er misschien eentje boos maken vannacht, een Amerikaanse president. Tenminste, als de Rode Duivels het klaarspelen in Seattle. Ik ben benieuwd en ik kan je wel beloven dat de Belgen het hier gaan flikken de komende weken live op ons terras.
1: De zomer van Fiji.
0: Want elke dag komen hier minstens twee artiesten of bands een unieke set in elkaar spelen, live op het terras. Het is te zeggen elke dag, behalve op woensdag dan. Want dan is het museum gesloten en we zenden dan live uit vanuit Vilvoorde. Anders gaat het alarm hier af, dat willen we vermijden natuurlijk. Maar alle andere dagen dus krijg je altijd dubbel prijs met telkens twee live optredens van Belgische bands. En het is een straffe line-up. Alleen al voor deze week bijvoorbeeld. Wie passeert hier allemaal? Ik ga er even door. Come On, Come On en Bedrocks, die komen spelen op vrijdag. Iskander Moon en Camilo Donoso, die krijg je op dinsdag. En donderdag dan een extra speciale met Admiral Freebie. En in het voorprogramma onze belofte van juni, Cheap Cult. En vandaag komt Flip Kaulier ook langs bij Wim deze namiddag. Maar we moeten zelfs zo lang niet meer wachten, want straks rond 1:15, dan komt onze eerste live artiest van deze zomer hier de boel openen. Die eer is voor Harry Deskamps, dus straks om 1:15 live op het terras van M hier. Ik ga daar niet flauw over doen, Willis. Ik zie dat geweldig zitten.

0: zag ze bezig op Best Kept Secret vorige maand. Heeft toch een straffe liveband rond haar, hoor. Abir Hamam van Higpi en Girl in Red. Zometeen geen rood kleedje, maar een stuk of vijf witte shirts en bretellen met Mumford & Sons.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot een derde van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De zomer van Willy, Giel van Tournout.

vorige week nog op Rock Werchter. En vandaag op ons terras in Leuven, zo doen we dat bij Willy. Mumford & Sons en Beloved. Binnen een goed uur dan staat hier onze eerste live artiest van deze zomer op ons terras, Harry Descamps. Die is hier al aangekomen en momenteel een broodje aan het eten. Smakelijk, Harry. Laat het smaken. Het zal nodig zijn, wat extra calorieën voor straks. Voor het zover is, warmen we ons op met een nieuwe editie van de M-quiz. Straks rond 11:15 kan je 3 Willy-items winnen. Het is te zeggen als je het juiste antwoord op 3 vragen weet. Ja, je moet er toch iets voor doen, hè? Jamiroquai nu en Cosmic Girl.

Ze komen naar de Gentse feesten, Absent Minded. Op 19 juli dan kan je ze bezig zien op het Luisterplein in Gent. Mooie opwarmer voor die WK-finale later op de avond, de 19e. En een Willy-sticker, een Willy-toteback en een Willy-Marcelleke, dat staat er op het spel straks in de M-quiz. Wil je deze zomervakantie in met een Willy-outfit, dan kan ik warm aanbevelen om mee te spelen straks. Je moet daar niet veel voor doen, gewoon M-quiz sturen in onze Willy-app. En dat kan vanaf nu. Kings of Leon nu en Notion.

0: Baby, Please Don't Go. Ja, sorry, we moeten toch even weg, want het nieuws van 12 uur komt eraan. Straks meer Willy, live van op het terras van M in Leuven. Tot straks, Willy's.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
11: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
10: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koers in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
12: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden.
10: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig naar Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
13: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de ergste dag van mijn leven gaat zijn.
14: Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
15: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goeie begin van de vakantie.
16: Ik ga blij zijn als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
10: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
8: Live vanop het Willy Terras
9: in Emleuven.
8: Willy.
9: Live Music Matters.
8: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.
0: Ja, we staan een dik uur in het museum M in Leuven en we krijgen hier al een rondleiding van Guns N' Roses in de jungle dan wel.

Goh, Guns N' Roses. Ja, welkom op ons terras in Leuven hier vooral ook. De zon is er. De eerste Willys die hebben hier al post gevat. En ook Wim Oosterlink, die zeker net toekomen. Straks live muziek van Harry Descamps en band. Die zijn nu aan het soundchecken, hoor je op de achtergrond. Maar we gaan nog quizzen eerst. En ik zoek nog kandidaten onder de Willys. Dus gewoon even M-quiz sturen in de Willy-app. U weet, speel ik straks de M-quiz met jou. Dat alles het komende uur op ons terras. Alle redenen om gewoon af te komen en je hier op je gemak te zetten bij M in Leuven. Coldplay die zijn alvast bliksemsnel naar hier gekomen. Speed of Sound.

0: The Haunted Youth en Forget Me. Ja, vooral niet te veel vergeten nu de komende 5 minuten, want we gaan quizzen.
1: De M-quiz.
0: Ja, de eerste editie van de M-quiz deze zomer. En die spelen we voor de gelegenheid met Wart. Goedemiddag, Wart.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Alles goed daar?
2: Nee, zeker. Op de drukweg van Werchter.
0: Ah, je bent echt net vertrokken dan uit de camping waarschijnlijk.
2: Nee, bij vrienden blijven logeren, gelukkig.
0: Ah, dan heb je heel dat gedoe niet, heel die stoet, die processie van achternacht die vandaag toch wel zal plaatsvinden daar rond de camping. Dus je bent fris en monter en waarschijnlijk al een warme douche kunnen nemen ook, veronderstel ik.
2: Die gaan we voor thuis sparen.
0: Oké. Ik zal niet over je lichaamshygiëne verder blijven doordrammen. Wart, we gaan gewoon quizzen samen. Ik voel me een beetje een horeca-uitbater, maar ken je het concept van de quiz een beetje eigenlijk?
2: Ja, ongeveer.
0: Oké, super. Je krijgt dus zo meteen 3 vragen en per goed antwoord krijg je een prijs. Het is eigenlijk vrij eenvoudig, hè. Een stijgende lijn, een sticker eerst, dan een toteback en als hoofdprijs een Willy Marcel. Zeer eenvoudig. Nu gewoon nog juist antwoorden. Ik stel voor dat we eraan beginnen, hè, Wart. Wat denk je?
2: Super, perfect.
0: Goed, hou je klaar voor vraag 1 van de M-quiz. Ik zoek voor de eerste vraag een Argentijns wonderkind dat al 7 goals maakte op het WK-voetbal tot nu toe. Wie zoek ik?
2: Messi.
0: Yes, Messi, dat was een binnenkoppertje. Ik zoek het in de voetbaltermen, maar het was dus wel degelijk Lionel Messi. Dus je hebt al de sticker van Willy vast. Gaan we gewoon vlotjes over naar de tweede vraag. Daarvoor zoeken we het in de politieke sfeer. Hoe heet de secretaris-generaal van de NAVO, Wart?
2: Dat is Mark Rutte.
0: Mark Rutte, dat ga ik goed rekenen. Het was Rutte. Het is de eerste dag, we zijn vrijgevig en we zijn vooral niet zoals blokken. Dus je hebt een Willy Toteback beet. En dan nu, voor de laatste, is een specialere. Ik heb een muziekfragment klaarstaan van The Mens, Belgische band. Mijn vraag is eenvoudig. Welk nummer hoor je hier? Hier komt-ie.

0: Ja, ik weet niet als ik hem nog langer moet laten spelen, maar ik denk dat dat ook wel duidelijk was. Welk nummer van de mens hoorden we hier, Bart?
1: Ik kan er even niet op komen. Ik ga een gokje wagen.
0: Ja, gokken is altijd mogelijk ook. Dat mag.
1: Anne? Geen idee. Echt geen flauw idee, sorry.
0: Wat had je gezegd?
1: Anne.
0: Nee. Maar het was helaas foutief, Bart. Maar kijk, de Willy Marcel blijft hier helaas. Maar je hebt wel de sticker en de tote bag. Dat is toch al iets, hè?
1: Super, dankjewel.
0: Kijk, we gaan dat meteen versturen naar jou. Ik wens jou een fijne douchebeurt straks, veronderstel ik, als je thuiskomt.
1: Ja. Zeker en wel.
0: En geniet geweldig van de rust vandaag, Bart. Merci, hè.
1: Dank jullie wel.
0: Tot de volgende keer.
1: Bye.

0: Ze vielen donderdag nog in voor Elvis Costello op Rockwerchter, Triggerfinger en Come Clean. En we blijven in de festivalsfeer hangen, want zometeen een van de headliners voor Pukkelpop dit jaar. Belgisch dan nog.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van weer.

0: Freebie, gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio. Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B+ leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: De zomer van Willy.

Op 21 augustus komen ze naar Hasselt. Ja, zo goed als een thuismatch voor de Gentenaars van Solwax. Zeker als je zowat overal op de planeet staat te spelen. Much against everyone's advice. En hier op ons terras komt Harry de Skamp zo meteen spelen. De eerste live set van deze zomer. Ze zijn er zo goed als klaar voor na een soundcheck. Samen met de eerste Willys die ik hier zie zitten op het terras. Straks rond 1:15 de eerste live sessie. Eerst nog onder andere Kasabian en Great Pretender.

0: En dat was sneller gedaan dan verwacht. Granddaddy en Elevate Myself. Dat gaan we vooral overlaten aan Harry Descamps. Ik was net even aan het bijpraten al met de band. Vandaar straks live op het terras van M hier in Leuven met Madness als voorprogramma. Kan slecht, hè?
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie. See?

0: Telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: Madness en Our House. En van Our House naar Our Terras in het middel of Leuven, waar onze eerste live artiest van deze zomer klaar staat om eraan te beginnen.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Maar we gaan hem toch eerst nog even spreken. Dag, Harry Deskamps.
2: Dag, Giel.
0: Alles goed?
2: Mobile out. Mobile.
0: Dat doen we graag. De zon schijnt, alles goed. We zijn zeer blij dat je erbij bent. Je bent de eerste artiest van deze zomer. Dus we staan samen met jou te popelen om eraan te beginnen. Is het een beetje een drukke zomer deze zomer?
2: Nee, het valt vreemd mee. Dat heb je er eentje hier, voor twee nummers. Jentje en Branot.
3: Het is wel belangrijk natuurlijk.
2: Tof,
0: zeker.
3: Ook Colin Thijs en Bart Peters. Dat wordt een wild feestje.
0: Dat wordt een zeer wild feestje. Gelukkig zijn jullie hier nog, om het nog wat wilder te maken. Bedankt om te komen, ook al is de zomer dan al iets minder druk. Je was, Harry, in december de Willy Belofte. Wat is er gebeurd in het dik half jaar sinds je die belofte bent geweest? We zijn een half jaar verder.
2: Geen één belofte kunnen nakomen. Dat was een plaat. We weten dat we een plaat hebben opgenomen. Dat wel.
0: Je hebt intussen een plaat opgenomen?
2: Ja, bij Pascal de Wezen.
0: Je kent de naam. Zeker.
2: Ja. Dat was een fantastische opname. Het zou een chic plaatje zien.
0: Ja, en wanneer komt die uit? Kan je daar al een tipje van de sluier lichten?
2: Papa?
3: Normaal volgend jaar in april. Maar er worden eerst al wat singles gelost. Normaal in augustus.
2: Begin september.
3: Begin september is het al veranderd. Je moet mee op door.
0: Communicatie is belangrijk.
3: Maar dat is vader.
2: Lies hem geen mails.
0: Nee, maar dan moet je toch gewoon zo doen. Hè. Mondeling. Straks even een vergadering, zou ik zeggen, na de show hier. Zet u even samen met een glas.
2: Volgende interview had veel beter voorbereid.
0: Goed. Maar dat is het verloopt perfect, Harry. Je hebt het net al gezegd, je staat hier niet alleen. Jouw papa staat hier ook. Wouter op gitaar ook trouwens daar.
2: Ben ik er iets, Wouter?
0: Ik vermeld dat graag. Iedere artiest in de band. Maar ja, papa Dick, ik mag zeggen, ik ga dat even zeggen, toch wel een cultfiguur. Basgitarist van onder andere Two Russian Cowboys, Idiots ook bijvoorbeeld.
3: Drie Papa's en Ozark Henry ook.
0: Het is een indrukwekkend lijstje waarschijnlijk.
3: Ik ben al even bezig ook natuurlijk. Dat is moest ik van 83 tot nu maar één groepje gehad hebben. Dat zou een beetje triest zijn.
2: Dat ben je dus nu.
0: of het zou een zeer succesvolle groep moeten zijn die 40 jaar mee gaat. Kan ook, hè. Maar het is fantastisch dat je hier bent. Ik heb een vraag voor jou, Harry. Hoe is dat om met je papa samen te spelen in de band?
2: Ja, het is op je aanpas. Nee. Toch een redelijke keer in noek. Maar dat is de max. Dat is een deugd voor mij om 4 uur samen te spelen. Ja, het is een vrij naar opgekeken, nu niet meer. Maar het is een max. Nee, dat is...
0: Nu staan jullie ergens op hetzelfde niveau, op het podium samen.
2: Ja.
0: En je staat ook niet in de hoek, want je zit vooraan. Dat heb ik al
2: gezien.
0: Dat is ook al een voordeel.
2: Ik zet mijn vader in de hoek.
3: Je wordt lekker gestraft.
0: Dick, ik mag je nog eens een shout-out geven naar je fantastische basgitaar. Ik weet het, het is een beetje nerd talk, maar het is een 79 Fender Precision. Hij staat daar te blinken. Ik zou zeggen, we gaan hem straks gewoon gebruiken. Hè.
3: Absoluut.
0: Welke song gaan jullie beginnen straks?
2: Zo'n begin met Steen.
0: Steen.
2: Ja, niet van Meuris, maar...
0: Het zou collega Steen zomaar kunnen zijn, inderdaad. Ja. Het is dus op zijn Engels, Steen. Ja, Oké, goed. Is het een van de nieuwe platen die hier aankomt?
2: Hij staat erop. We hebben het al uitgebracht op ons eerste EP'tje.
0: Ja.
2: Maar we hebben nu met heel de band hem herwerkt en het is ook opgenomen geweest.
0: Fantastisch. Harry Deskamps en papa en Wouter, maak jullie maar klaar. Op onze stage hier geïmproviseerd. Terwijl je zich klaarzet, zetten ook de eerste Willys op het terrasje schrap voor het optreden, zie ik. De eerste live artiest van deze zomer, Harry Deskamps, met een akoestische versie van Steen, op zijn Engels wel degelijk, live op ons terras in Leuven.
2: Yes.

Harry de Skams met een prachtige akoestische versie van Steen live op het terras van M hier in Leuven. Ja, de ideale soundtrack voor de maandagmiddagzon. Onze eerste live artiest van deze zomer ook, de kop, die is er af. En hoe, straks speelt hij nog een track live, dus blijf vooral in de buurt. Misschien het ideale moment om nog eens iets te bestellen hier tijdens de Black Keys.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelken in de
3: zin. Om het terug in uw
2: ogen. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het arbeidsauditorraad van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
9: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
8: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. De pomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
10: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend, dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht weg blijft of niet.
8: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
11: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
12: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ik wil slapen, dus goeie begin van de vakantie.
13: Ik heb lezen als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
8: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Live van op het Willy Terras
14: in Emleuven.
0: Willy.
14: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
15: Het is nog maar net 1 uur. De namiddag die longt op het terras hier in Leuven. Maar Eric Clapton die denkt weer al aan vannacht.

Eric Clapton en After Midnight. Ja, vooral benieuwd wat de rode duivels dan gaan uitspoken in Seattle. En terwijl we dan toch wachten, waarom dan ook niet met een streep live muziek hier op het terras. Zometeen deel 2 van de live sessie van een van onze Willy-beloftes, Harry Descamps. En dat kan nog beloftevoller, want ik heb ons nog een andere belofte klaarstaan. Van mij dan wel. Siska.

0: The Offspring. En self-esteem. We gaan het self-esteem van Harry Deskamps niet langer testen. We hebben hem lang genoeg laten wachten. Hij is klaar om aan die tweede livesong van vandaag te beginnen. Het is een beetje traditie dat we de artiesten dan onderwerpen aan een snelle vragenronde. Alsof het nog niet spannend genoeg is.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Dag, Harry. Jullie zijn hier terug.
2: Ja, pas.
0: Pas? Nee, dat was helaas geen optie. Er zijn, ja, het is eigenlijk zo goed als een vraag is het niet, maar een simpel, kort antwoord volstaat.
2: Ja, ça va.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
3: Dat zijn we juist?
0: Ja.
3: Dat is de eerste vraag.
0: Je hebt altijd gelijk. Juist of fout bestaat niet in deze ronde. Dat is al geruststellend op zich. Ik ga meteen het vuur aan jullie schenen leggen, en zeker van jou, Harry. In een band met jouw beste vrienden of in een band met jouw vader?
3: Met jouw beste vader.
2: Ja, met mijn beste vader. Zo, merci papa.
0: Ja, gekozen voor het meest diplomatische antwoord.
2: Fucking hell, Vince. Dat is echt een moeilijke quiz.
0: Het wordt nog moeilijker. Pas op, hier komt hij. 12 graden of 36 graden?
2: What the fuck? Pak 36.
0: 36 graden. Kan je dat ook motiveren, waarom 36 graden?
2: Bannink. Nee. Zeker niet.
3: Ze is zot.
2: Zot, zie je ook.
0: Het liever kouder dan.
3: Ja, 12 graden voor mij, alleszins.
2: Kijk, ik ben al aan het wapperen, kijk, ik weet niet waar.
0: Ja, wel, je gaat er ergens tussen moeten zitten dan.
2: Ja, dat is waar.
0: Het was de helft.
2: Moeilijke vraag.
0: Moeilijke rekenvraag, gaan we overslaan. De volgende vraag. Optreden voor een festivalweide of optreden in een club? Of café, je mag kiezen.
2: Ik heb nog nooit op een festival staan, dus liefst nu een keer een festival.
0: Voilà, en dat komt dan goed uit, want Dranuter komt eraan.
2: Inderdaad. Ja.
0: Thuismatch in West-Vlaanderen, dus wordt iets om naar uit te kijken. Yes. Een muziekvraag, Elliot Smith of The Beatles?
2: Oef, waar, The Beatles. Ja.
0: Beatles.
2: Ja, amai, vind.
0: Zijn gerichte vragen, hè. Dank aan de redactie en de producers ook, die leveren goed werk.
3: Zeg maar, zijn die sneer lab? Nee. Dat...
0: Die zitten verstopt ergens, veilig.
3: Maar goed ook.
0: Waarom de Beatles eigenlijk dan, Harry?
2: Ja, ze zijn een bakermat van veel van de muziek. Ik ben vooraf God die al in eentje.
0: Ja, ik snap waarom.
2: Geen slechte dingen gemaakt.
0: Nee, zeker niet. En veel te kort eigenlijk. In die 10 jaar hebben ze volgepropt met albums eigenlijk.
2: Zot, ongelooflijk. 10 jaar bestaan, toch ongelooflijk.
0: Ja, vind ik ook. En de laatste vraag. Over je eigen muziek dan misschien, of over hoe jij muziek ziet. Wat is het belangrijkste aan een nummer? Tekst of melodie?
2: Goh, nee, ik vind die combo wel vrij belangrijk. Het is alle twee belangrijk. Een mooie melodie met een motte en tekst.
0: Dat valt elkaar perfect aan.
2: Valt rap door de mand.
0: Dat is ook waar, het is waar. We gaan dat meteen ook horen, dat elkaar mooi aanvult. Daar ben ik zeker van, Harry. Want jullie gaan aan die tweede van vandaag beginnen.
2: Ja.
0: Er was ook iets grappigs over die titel. Hoe heet het precies?
2: Het nummer noemt Lost in Snails. Het nummer noemde aanvankelijk Turtles in Snails.
0: Ja.
2: Het gaat over, ik ben samen met een slak en ik...
0: In het nummer dan?
2: Ja, wanneer in het echt, ja. Ze zit thuis, ze is niet geraakt. maar Wouter kan geen titels aantonen, onze gitarist. En hij was aan het... Hij vroeg, wat is volgend nummer weer? Wat dan Lost in Snails? En ik zei, we hebben het vanaf dan zo gehouden.
0: Vanaf dan is het Lost in Snails geworden. Ik ben al super benieuwd. Gaar voor mannen, je mag plaatsnemen. Het is 12:15, de eerste maandag namiddag op ons Willy-terras. Gelukkig in de zon, met Harry Deskamps en band live. Dus oorspronkelijk was het Snails and Turtles, nu is het Lost in Snails geworden. Hier zijn ze, live op ons terras.
2: Oké.

De lat voor de volgende sessies die ligt meteen hoog dankzij Harry de Scams en Band. Zo pas hoorde je Lost in Snails live op het Willyterras hier bij M in Leuven. Tekst en melodie die waren alleszins om bij weg te dromen. Dat zat goed. Dat was dik in orde. Dat laten de Willys ook weten via de app. Chris uit Leuven die zegt: helaas kan ik live niet komen klappen. In december heb ik genoten van zijn optreden in het depot. Kijk, krijg je nog eens mee, Harry. En Steve die laat gewoon weten: leven het West-Vlaams. Ook mooi om te weten, hè, natuurlijk. Je kan ze ook live aan het werk zien deze zomer. Dus in Dranouter. Harry, merci om af te komen. Ook aan Dick en Wouter. Neem iets om te drinken. Even op adem komen tijdens Raconteurs. Many Shades of Black.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Medi Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
10: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
11: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
12: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
10: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
13: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
10: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
14: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
17: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
18: Sleepwalk.
19: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
20: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
21: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
22: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
23: De zomer van Willy.

gisteren nog op grandioze manier Rock Werchter afgesloten, The Cure, met een set van 2,5 uur, alsjeblieft. En ik krijg oprecht nog kippenvel als ik eraan denk. Just Like Heaven. En deze man, die ging ze gisteren voor, dan wel in The Barn, met een minstens even onvergetelijke optreden. David Byrne, hier met Brian Eno en T-shirt.

Arno en Vive ma liberté gaan we vanaf vandaag ook van genieten hier op het terras van M in Leuven. Iedereen vrij en welkom om hier de namiddag en avond te komen spanderen. Als het van ons afhangt, toch tenminste. En als dat mag en kan van de baas natuurlijk. Misschien nog belangrijker. Enfin, van Arno naar een andere Belgische muzieklegende, Mauro. En Maintained Love.

0: Maintained Love van Mauro. Ik zie er trouwens een ton van Willy staan. Met daarop Willy petten en stickers. Kan je gewoon komen afhalen aan de DJ booth hier in Leuven. Ik zeg het maar. En je krijgt er placebo nog gratis bij ook.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
5: Mm, slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
3: Ego Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: Ze vieren dit jaar hun 30ste verjaardag, Placebo. Bij ons doen ze dat op 1 november met een verjaardagsconcert in de AFAS Dome. Ik heb snel even gekeken en als ik me niet vergis, zijn daar nog tickets voor. 1 november is nog ver weg, laten we toegeven. We zouden het beter hebben over vandaag.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Want ook hier op ons terras wordt er live muziek gespeeld. Harry Deskamps die stond hier een goed half uur geleden nog met een unieke akoestische sessie. Heel leuk, het is nog niet gedaan, want vanavond krijgt Wim ook nog bezoek. En hoog bezoek, mag ik zeggen, voor de tweede keer uit West-Vlaanderen. Feitelijk Gent, maar bol, we rekenen daar niet bij. Want niemand minder dan Flip Kaulier die komt hier ook live een paar nummers brengen. Op het terras, je kan daar gewoon bij zijn. Het enige dat je hoeft te doen is ja, gewoon afkomen naar het terras van M in Leuven. Dat staat voor jullie klaar en is open. En dus ook voor Flip Kaulier, live bij Wim Oosterling straks. Rond, ik kijk even, ja, 4:15 staat die live sessie met Flip Kaulier ingepland. En we gaan ons daar al even voor opwarmen. Dit is Broeren van Flip Kaulier.

0: R.E.M. en What's the Frequency, Kenneth? Wel, ik heb goed nieuws voor Kenneth. Geen frequentie nodig bij Willy. Je kan gewoon digitaal luisteren. Straks meer muziek van Op ons terras na het nieuws van 2 uur.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
3: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
5: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
3: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in een keuze voor het juiste type warmtepomp. En de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record. Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar 4e wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.
1: Willy.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
0: Daarnet nog Harry de Skams met een live sessie hier en er staat al een nieuwe Jezusfiguur klaar. Dit keer dankzij Depeche Mode.

Depeche Mode en Personal Jesus. Mijn laatste uur is intussen geslagen, Willys. Ja, dat klinkt dramatisch voor vandaag dan toch, bedoel ik, na een shift van 4 uur. Maar geen paniek, want straks word ik gewoon vakkundig afgelost door Wim Oosterlink. Die is er ook de hele week live van op ons Willy-terras bij Museum M van 3 tot 6. En Wim die krijgt ook bezoek van iemand, van niemand minder dan Flip Kaulier liever. Die komt hier ook een live sessie spelen, maar dat is voor later deze namiddag, rond 4:15. En zover zijn we nog niet. We doen het op het gemak hier in Leuven, op ons terras. Nog wat plaatjes draaien, van The Killers bijvoorbeeld. Een heel goede middag. Dit is Caution.

alle duidelijkheid niet de beste plaat van de wereld. Het is wel een ode aan, als we Tenacious D mogen geloven. En tribute. We mogen ons weer stilaan vrolijk beginnen maken, Willys. Eerder nerveus, want vanavond de Rode Duivels weer aan de bak in Seattle tegen de VS. En ook al worden er langs alle kanten kaarten ingetrokken en ogen dichtgeknepen, we moeten het minstens zien uit te houden tot ongeveer 4 uur vannacht. Tijd voor een klein duwtje in de rug dus, deze namiddag. Of vuur aan de lont in dit geval, van Prodigy. Ze stonden donderdag nog in de barn op Rockwerchter. En nu zijn ze klaar om het terras in Leuven hier in brand te steken.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Live music matters.

De levensles op maandag namiddag komt van Talk Talk en Life's What You Make It. Ze hebben gelijk. Hi, hi nu na Talk Talk. Ja, dat klonk even alsof ik een zonneklop krijg hier op ons terras. Maar dat krijg je gewoon met dubbele bijnamen. Kan ik niks aan doen. Dit is How van Hi.

Superblood Wolf Moon van Pearl Jam. De eerste shift van 4 uur live radio hier op het terras van Museum M in Leuven. Die zit er stilaan op. Maar niet getreurd, straks neemt Wim het over en hij loodst jullie verder de namiddag in. Zoals alleen maar Wim dat kan. Straks toch al even polsen wat de plannen zijn na 3 uur. Ik hoor dat Flip Kaulier langskomt, maar dat is sowieso niet het enige op zijn planning. Niet bij Wim dan toch. Eerst nog Sparkle Horse en Rainmaker.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: Fontaine's DC en Black Boys on Mopeds. Ja, geen idee of je met de moped is gekomen vandaag. Maar
1: nee, ik weet niet wat dat is, een moped.
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Of is zo een rozel brommerke, is dat niet?
0: Ja, dat is. Is dat dan op naft of elektrisch? Of is dat nog met zelfaandrijving, zoals een trottinet?
1: Zeker niet elektrisch. Zeker niet,
0: dat is toch. Ja, lap. Kijk, Wim, ik had hier nu net een bedje klaargezet. Dat mag ik, ik ga dat nog eerst lanceren.
2: Ja, maar.
3: De zomer van Billy.
0: Welkom, Wim Oosterling, maar dat was eigenlijk al geen verrassing.
1: Dank u wel, Giel. Mag ik meteen zelf iets vragen aan u?
0: Ja, zeker.
1: Hoe was het gisteren op Werchter?
0: Ja.
1: Want jij zit hier maar te presenteren eigenlijk op de radio, ja. Alsof het niks is.
0: Het was wel iets, moet ik nu aan het einde van de rit toegeven. Het heeft wel wat krachten gekost, maar eigenlijk was het ook heel leuk om het op die manier te doen. Anders is het een zwart gat, hè, waar je invalt.
1: Jij stond gisteren op Rock Werchter. Op het niet publiek, maar op het podium.
0: Ja, ik stond voor één keer aan de andere kant.
1: Want jij bent de bassist van Dressed Like Boys.
0: Ja, klopt.
1: Hoe was het?
0: Eigenlijk nog altijd moeilijk te vatten, Wim. Het was onvergetelijk. Eigenlijk een soort hallucinatie vaak, dacht ik. Dit is toch niet echt...
1: En waarom dan?
0: De tent stond stampvol.
1: Ah ja.
0: Wij hadden op voorhand gehoopt, ik toch, om zo altijd de teleurstelling die er altijd kan zijn, zo wat tegen te gaan. Stel dat het gezellig druk is, dan is het leuk. Maar blijkbaar stond de tent volledig vol.
1: Wauw.
0: Stonden er ook nog een paar duizend man, heb ik me laten vertellen. Pas op, stonden ook nog buiten te wachten.
1: Wow.
0: Dus onvergetelijk. Zoiets vergeten niet.
1: Echt?
0: Ook al kan ik het nu nog niet meteen plaatsen, eigenlijk. Dat is wel even ook met de bedden dicht de eerste seconde, maar dan is dat heel snel gekeerd.
1: Ja, ja. En ben je dan zo op je gemak? Kan je dan zo echt zo jezelf op zo'n moment geven? Of sta je toch heel de tijd van...
0: Het is een mentaal spelletje, maar eens je het door hebt of zo, dan lukt dat eigenlijk wel. Dan sta je gewoon in een kleine cirkel en zie je de bandleden rond je, dus andere muzikanten, dan hou je elkaar wat overeind. Hè. Dan kun je zo echt... Je maakt je cirkel heel klein
1: Je doet alsof het niet is.
0: Voilà. En dan geleidelijk aan treed je weer naar buiten. Maar het was wel...
1: Sociaal, omdat ook in je... Allee, soms denk ik zo bij dat soort dingen, denk ik van... Jij hebt dat meegemaakt in jouw leven.
0: Dat is waar.
1: Dat is toch echt iets voor jouw leven, vind je niet?
0: Wim, ik word hier bijna...
1: Maar dat is toch waar? Allee, dat is toch in
0: filosofische vraagstukken te stellen. Ja. Bijna over dat optreden gisteren.
1: Sorry, ga je later, laatste plaatje.
0: Nee, het is heel lief dat je ernaar vraagt. Het was onvergetelijk. Maar ik ben ook wel blij dat ik iets aan het doen ben en dan nog niet zomaar iets...
1: In plaats van in je zetel te liggen...
0: En de meaning of life te herdefiniëren in de zetel. Nee, het was heel fijn, Wim. Genoeg over mij en over Werchter eigenlijk. Jij staat hier op het punt om de eerste 3 uur in Leuven te beginnen. Wat heb jij allemaal op de planning?
1: Ik heb maar 1 ding op de planning. Maartje kwam net vragen. Maartje is van de uitbaatster van Boekhandel Boekarest op het Ladeuzeplein. Hebben wij tickets nodig voor Flip Gaulier? Het antwoord Maartje en iedereen is nee.
0: Inderdaad, nee. Je kon direct al iemand blij maken ook.
1: Zijn micro staat klaar en hij gaat straks spelen live Flip Gaulier.
0: Zalig, dat is al iets om naar uit te kijken. Wim, ik heb ook nog een kleine praktische tip gewoon om misschien af te ronden en jou dan het roer aan jou over te laten. Ik heb daarnet nog een toiletbezoek gedaan, want soms sta je hier gewoon vast.
1: Ja.
0: Toiletten liggen zo wat aan de andere kant van Leuven. Maar ik heb het getimed met een voorzichtige pas. Een stevige pas kan je in een drietal minuten terug zijn.
1: Goed, ja. Voilà. Oppassen, want Lies is met haar neus tegen zo'n glas geknald. Toen ze dat op 3 minuten proberen te doen.
0: Oké.
1: Toch oppassen.
0: Ik ben gewaarschuwd. Jij ook, Wim. Veel plezier straks.
1: Dankjewel.
0: Merci.

Florence and the Machine en Ship to Wreck. Over zinkende schepen gesproken. Er zijn er zo net drie kapiteins opgedoken die de boel hier straks weer boven water gaan trekken. Wim Oosterlink samen met Flip Kaulier, die er net is toegekomen in het ja, immer aangename gezelschap van Stijn Murries. Schoon volk komt altijd te laat, zeggen zij. Bij deze ook mijn cue om ermee te stoppen vandaag. Ik heb er nog één voor het nieuws van drie. En wat voor één. Brian Eno achter de knoppen en vooral U2 aan de instrumenten. The Unforgettable Fire. Veel plezier met Wim straks, Willys. En tot morgen.

0: Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Homo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw, net omdat ze bij de vakbond ging. Jolinda de Vieuw van het ACV.
10: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
9: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijke politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de brand kwamen 41 mensen om, meer dan 100 anderen raakten gewond. En dan nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marte in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
7: Live van op het Willy Terras
11: in Emleuven.
7: Live
11: music matters.
7: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
12: Amai. Zo ingewikkeld al die zwangere K3's. Hier is het simpel.

Waterman in de tijd met zijn nieuw projectje Magnus en Summers. Giel, even nog, ik ben nog echt altijd onder de indruk. Giel, van toen dat hij net dus presenteerde, 4 uur, heeft gisteren Rock Werchter aan flarden gebast als bassist bij Dressed Like Boys en staat hier vandaag, alsof het niks is, bescheiden radiopresentator kunt spelen bij Mimi. Dus besef dat die gast dus op het podium van Rock Werchter staan heeft. Gewoon even zo. Bij mij moest het ook even doordringen. Goedemiddag. Ik moet u zeggen, bij ons thuis is het hoogtepunt van de zomer al gepasseerd. Dat was zaterdag. Toen zijn wij met ons vieren naar de film Minions en Monsters gaan kijken. En Roos en Bo kregen popcorn of snoepjes. Ze mochten kiezen. De Minions in de cinema met snoep. Ik verzeker u, vanaf nu kan het qua zomer alleen nog maar bergaf gaan. Welkom en goedemiddag. Hier zijn de

0: Celebrity Skin, dat was al. Terwijl we allemaal rustig warm lopen voor wat er vannacht gaat gebeuren om 2 uur. In Seattle is het onze eerste dag op het terras van Museum M. En Live Music Matters deze zomer met elke dag live muziek. Straks aan Flip Kaulier, die ik al gezien heb. Straks meer daarover. En die een speciaal cadeautje meebrengt. Ja, een exclusief cadeautje voor u. Goed, straks. Zometeen, Lenny.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: hopelijk enkel emotionally unavailable en niet paralyzed vannacht. Suede.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Straks Flip Carlier live hier. Ik zag hem daar straks al zitten. Een beetje... Even, ik zat wat te spieken. Ik zag Flip Carlier zitten aan een tafeltje. Ietske beneden, op een verdieping lager dan waar wij zitten hier in Leuven. Aan een tafeltje samen met Stijn Meuris. Dus als ik het goed heb, werden ze samen geïnterviewd. Denk ik. Ik zal het straks eens vragen hoe dat precies zat. Nu, als het klopt, als effectief Stijn Meuris en Flip Carlier samen geïnterviewd werden, dan heb ik daar een pertinente vraag over. Ik ben zelf nog nooit geïnterviewd samen met Stijn Meuris, maar ik heb een vermoeden hoe dat gaat. Ja, maar geen zorgen voorlopig. Ik zal dat straks vragen aan Flip Carlier zelf, want volgens mij is daar iets mee aan de hand. Goed, straks.

0: Liam Gallagher, Just Another Rainbow. Zometeen Flip Kaulier met cadeautjes en live muziek. Eerst Patti Smith nog.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Kom koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN, de hart.

0: kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: De zomer van Willy.

0: Because the night was Patti Smith. Het is bijna 4:15. Dit is de zomer van Willy. Met nu bij mij Flip Kaulier.
1: De zomer van Willy.
0: Dag Flip. Goedemiddag Flip. Maar werd jij nu... Wacht, hè. Dus ik zag jou zitten aan een klein tafeltje samen met Stijn Muris.
2: Ja.
0: Ik dacht, word jij nu geïnterviewd? Niet door Stijn Muris.
2: Nee, het had ook gewoon vriendschappelijk kunnen zijn. Hè? Maar,
0: ja, maar het zag er niet vriendschappelijk uit. Je wil niet vijandig, maar het zag er niet zo uit van gewoon babbelen.
2: Wel, nee, we werden samen geïnterviewd. Een duo-interview, zoals dat heet. Ja.
0: Door, voor?
2: Voor de tijd.
0: Mag ik je daar iets over vragen?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb een theorie. Ik heb een theorie over geïnterviewd worden samen met Stijn Muris.
2: Ja?
0: De theorie is de volgende. Je krijgt daar niet veel tussen. Ik bedoel, Stijn vertelt alles. Of viel dat mee?
2: Wel, dat viel eigenlijk echt heel goed mee. Want ik had er mij wel een beetje zo aan verwacht. Maar nee.
0: Wel een liefde voor Stijn, hè? Vooral
2: wel, maar ik denk dat hij een mens ook wel op de leeftijd gekomen is. Dat hij beseft van, oké, het hoeft niet altijd zo hard te gaan. Ja, maar het is echt. Ik voel mij ook al op die leeftijd komen trouwens. Hè. Maar ik liet hem gewoon iedere keer praten en dan vulde ik aan. Dat werkte heel goed.
0: Ja, dat was een goed. Ja. Het ging over jullie investeringen of over de tijd? Over beleggingen en zo? Of?
2: Ja, hij wil heel graag een Porsche kopen. En hij wil wel een keer weten of we dat op de zaak konden doen.
0: Ja. En jij hebt daar tips voor gegeven dan eigenlijk?
2: Wel, ja, nee, de tijd, hè. Maar ik zei meer van, ja, dat past bij u. Jij zat er mooi mee staan. Dat soort dingen.
0: Ja. Goeie, ja, nuttige tips gegeven. Ja. Fantastisch. Flip Kaulier, wat ga jij in Dranouter doen op 8 augustus?
2: Wel, wij gaan een verjaardagsconcert spelen. Mijn debuutsoloplaat, Ocharme Ik, is 25 jaar oud. En we wilden dat niet zomaar laten voorbijgaan. Dus we gaan die plaat spelen. Hè.
0: Ja, de plaat helemaal spelen.
2: Ja.
0: Heb je daar nog eens zo volledig naar geluisterd?
2: Ja, waarom?
0: Nee, niks waarom. Ja, oh, ja omdat ik mij... Oh, ja, nee, maar je bent 25 jaar ouder.
2: Hè? Ja, dat is een feit.
0: Wat hoorde je toen je naar die plaat luisterde?
2: Puur... auditief, iemand die veel binnensmonds zong.
0: Echt?
2: Ja, straks speel ik een nummerke en waar dat ik dan nu... Je zou

0: ik erop let. Toen zong ik dat. En dit is dan een klein beetje anders. En dan dachten de mensen van, ja, we verstaan dat niet, want dat is West-Vlaams, maar dat had daar niks mee te maken.
1: Het is een eenmalige jubileumshow.
0: Ja.
1: En je hebt ook, je hebt cadeautjes bij die ermee te maken hebben. Kan je dat vertellen?
0: Ik ga daar nou een beetje mee wachten, denk ik.
1: Oké, maar vertellen wat het is misschien. Maar we gaan straks weggeven dan.
0: Oké. We moeten dat de eerste keer proberen, want het is 25 jaar geleden. Kunnen we dat nog?
1: Voilà.
0: Dat is een terechte vraag.
1: Voilà.
0: En we gaan dat 2 dagen op voorhand, dus op 6 augustus, in De Leest in Isegem proberen met een try-out.
1: Ja.
0: Eigenlijk dat is niet toegankelijk voor iedereen die daar naartoe wil komen, maar enkel voor mensen die genodigd zijn.
1: Oké, wauw. En, dus straks tikken ze daarvoor. Oké, straks gaan geven. Ik zie op jouw Facebook dat je intussen ook een nieuw soloalbum aan het opnemen bent, terwijl je ook aan het repeteren bent voor jouw show.
0: Ja, dat klopt. Ik kijk heel graag terug, maar ik wil ook wel al direct weer verder kijken, want 25 jaar geleden... Allee, die plaat heeft eigenlijk echt wel veel voor mij gedaan. Ik vind dat speciaal zo. Waar dat ik nu sta, ging ik niet staan zonder die plaat. Maar ik wil er ook niet blijven in hangen. Ik vind dat zo oké, leuk, ben blij, we gaan ze spelen en dan direct nieuw materiaal.
1: Voilà, ja, begrijp ik. Oké, goed, alright. En hoe ver sta je daarin? Aan het opnemen al? Ja, hè?
0: Ja, we zijn... laat ons zeggen, op... hoeveel procent is de mix? De mix is natuurlijk heel belangrijk. Als we de mix niet meerekenen, zitten we op 90%.
1: Ik snap daar helemaal niks van.
0: Maar ja, het moet een beetje klinken ook. We hebben alles al opgenomen, behalve de strijkers. Daar komen we op.
1: Perfect. Goed, super. Welk nummer ga je voor ons spelen?
0: Kwestie van organisatie, met de verstaanbare variant. Gewoon gearticuleerd nu.
1: Uit Ocharme, ik. Dus voilà. Oké, je mag naar jouw zangmicrofoon gaan eigenlijk. Beste Willy's, live music matters bij Willy live van op ons terras bij Museum M in Leuven. Hier is hij dus met een nummer uit zijn album Ocharme Ik, dat dit jaar 25 jaar oud is. Je hoort Kwestie van organisatie in naar verluid. Een verstaanbare versie. Hier is Flip Kaulier.
2: Ja!

0: niet er meer. Achter alles dat ik voor u gedaan heb. En nu komt het verstaanbaar stuk. La la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Flip Gaulier, live bij Willy. Live op ons terras bij Museum in Leuven. Schitterend en zo echt, maar heel verstaanbaar, dank u wel. Flip Gaulier, kwestie van organisatie. Straks nog een live nummer. De snelle vragenronde en tickets voor zijn privé try-out in Isegem.
2: Live

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
4: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontwikkeld. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weertje, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven. Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
5: Nog 47 kilometer in de Tour.

0: Mad Dog Loose met Shiny Side voor Red Hot Chili Peppers en Danny California. Terwijl heel het land zich voorbereidt op de achtste finale van het WK voetbal vannacht om 14:00 Verenigde Staten tegen België in Seattle. Ik dacht, ik ga vandaag wat extra Amerikaanse platen draaien, maar dat is echt belachelijk, want ik draai heel de tijd Amerikaanse platen. Zwart, vandaag de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Ze rijden vanuit Spanje nu Frankrijk binnen, definitief. En het is de eerste zomer van Willydag op ons terras in Leuven met zometeen Flip Kaulier live en tickets voor een privé try-out van hem binnenkort in Isegem. Ik voel het, ik weet het. Het wordt een warme zomer. Goedemiddag.
1: Hey, hey, this is James from Metallica.
2: Hello, I'm Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring.
4: Hey, we're Wet Red, and you're listening to Willy.
5: Hallo, wij zijn Maria Iscariot.
6: Hey, everybody. This is Dave Grohl from The Foo Fighters.
7: Hey, Willys. Dit is Maarten en Jente van Balthazar.
8: Hi, we're Pelle.
9: And Nicholas from The Hive.
10: And you're listening to Wim Oosterlink.

0: Manu Negra met Out of Time. Man, het is 16 over 4.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: We zijn in de studio. Flip Kaulier. Dag Filip.
3: Ja, hey, hey.
0: Goedemiddag. Je hebt er straks al een nummer voor ons gespeeld. Zo meteen nog een live nummer.
3: Ja, dat klopt.
0: Als je dat wil. Eerst een snelle vragenronde.
3: Oei.
0: 5 dilemma's. Je moet kiezen.
3: Ja.
0: Het eerste is eigenlijk al meteen geen dilemma. Dus de rest zijn dilemma's.
3: Oké. Okay.
0: Vraag 1. Wil jij je sokken laten zien?
3: A. Jazeker.
0: Ik heb dus de opdracht gekregen. Moet vragen om jouw sokken te...
3: Hoe kan de mensen hier?
0: Willy Sokken, dames en heren. Applaus voor Flip Kaulier. Mag ik eens zeggen?
3: Dat is zo zalig dat er 2 gelijke sokken in mijn collectie zitten.
0: Dat is een unieke gebeurtenis eigenlijk.
3: Ik ga ze aandoen en dan gaan ze misschien zijn. Zo leuk dat je dat draagt, we gaan er u nog geven. Maar dat valt tegen.
0: Voorlopig niet gebeurd.
3: Nee, er zijn er geen.
0: Nee, kan ik jou aanbieden? Oké, vraag 2. Pavlov de hond of Pico de poes?
3: Zeker Pico de Poes, ja, het zal wel.
0: Wie is Pico de Poes?
3: Mijn poes.
0: Mijn poes.
3: Ja.
0: Wat een monster. Niet negatief bedoeld, maar wat een grote poes.
3: Ah, wel, ja. En dat is het grapje, hè, dat je dat dan Pico noemt. Hè. Want dat is klein, hè, Pico.
0: Je zit van de humor.
3: Ja, ja. Als het voor te lachen is, ben ik erbij.
0: Pikito, de Pico de Poes.
3: Ja.
0: Mooi. 3.
3: Ja.
0: Een try-out om de laatste details te fine-tunen?
3: Ja.
0: Of... een try-out om eens te zien of ik mij die nummers nog herinner.
3: En weet je, vroeger ging dat... Nee, ja, dat bestaat niet. Ik kan niet zeggen vroeger, want dan waren die nummers nieuw. Maar tegenwoordig is het toch van de fine-tuning zo.
0: Ja, toch?
3: Ja, ik heb niet graag van... We gaan het wingen.
0: Nee, we gaan zien...
3: Ik ben er niet meer zo gerust in, like vroeger.
0: Nee. Je speelt een beetje meer op veilig. Straks tickets voor de privé-try-out in Easygam.
3: Just.
0: Binnenkort. 4. Een vriendelijke goeiendag, mevrouw, mag ik u iets vragen? Of een welgemeende fuck you?
3: Toch een vriendelijke goeiendag, mevrouw. Die welgemeende, dat was gerecht aan een heel slecht persoon.
0: Oké.
3: Okay. Ah ja.
0: Ja, nu goed. We zijn er. Goed. En 5. België of de Verenigde Staten van Amerika?
3: Doe maar het Koninkrijk België.
0: Ga je kijken?
3: Ja.
0: Straks? Ja?
3: Ja.
0: Ga je opstaan? Maar hoe ga je opstaan?
3: Nee. Het is zo duur. De laatste tijd blijf ik zo meestal wakker tot een uur of 1. Dus 2 uur is dan te laat.
0: Ja.
3: Dus ik ga vroeg gaan slapen.
0: Vroeg
3: gaan
0: slapen.
3: 10 uur.
0: Voilà.
3: 3 uur slapen. Nee, 3 uur en 50 minuten.
0: Er is een plan, echt.
3: Ja. Het heeft dan maar vandaag gevormd.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja.
0: Ja. En pronostiek, mag ik dat vragen? Natuurlijk, we zitten met een moeilijke situatie.
3: Ja.
0: Ben jij ook kwaad?
3: Nee. Nee, ik heb geen hoesting om kwaad te zijn.
0: Nee?
3: Nee, maar ze gaan wel winnen met 3-1.
0: 3-1,
3: oké. Okay. Ja.
0: Goed, dankjewel. Flip Kaulier. Zometeen de tickets voor... wat nummer ga je spelen voor ons?
3: Welgemeende.
0: Had ik niet gedaan. Hoe heet hij?
4: Infantino,
0: ja. Oké, goed. Dames en heren, live music matters bij Willy, live van op ons terras bij Museum M in Leuven. Opnieuw met een nummer uit zijn album Och Garme Ik, dat dit jaar 25 jaar oud is. Het heet Welgemeende. Hier is Flip Kaulier.

0: is warm. Dank u.
1: Flip Kaulier! Live in Leuven met welgemeende zometeen stuur ik je naar zijn privé try-out in Isegem. Willy.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: De zomer van Willy.

0: today.
1: Nick Cave en Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. En voor Prince in 1999. En Flip Gaudier hier net vertrokken zien met zijn valies en zijn gitaar.
2: De zomer van Willy.
1: Zometeen een plaat van de man die hier donderdag het kick-off concert van de Willy Zomer komt spelen. En de kleine van Dave. Dave Grohl ook zometeen. Maar eerst, zoals beloofd, tickets voor Flip Gaudier. Een heel speciaal... Luister goed, dit is echt super exclusief wat je nu kan winnen. Flip Gaudier doet een privé try-out voor zijn optreden op Dranouter. Dranouter is Achterhoezen, denk ik. En de try-out is 2 dagen ervoor, 6 augustus in Isegem. Het is zo privé en zo exclusief dat je daar geen tickets voor kan kopen voor dat concert. Gaat niet enkel te winnen. Nu hier bij Willy. Wat moet je doen? Eerst checken of je zeker kan gaan. Donderdag 6 augustus in Isegem. Try-out van Flip Gaudier. Als je niet kan gaan of als je twijfelt, niet meespelen. Oké? Niet sturen. Dankjewel. Als je zeker kan, dan mag je meedoen bij meer keuzevragen beantwoorden. Luister goed, deze vraag stuur via de Willy-app. We zeiden daar straks al. Flip Gaudier gaat dus een try-out doen voor zijn jubileumshow op Dranouter. Op die jubileumshow. Het is zomer zeker, het is maandag zeker. Op die jubileumshow viert hij de 25ste verjaardag van zijn solo debuutalbum. Wat was de titel ook alweer van dat album? A. Dat was In Isegem. B. Dat heette gewoon Flip Gaudier natuurlijk, zoals alle debuutalba. C. Ocharme ik. Of D. Ne welgemeende fuck you, kust mijn kloten. Of E. 595. Voilà, dus stuur het antwoord via de Willy app als jij wil gaan en kan gaan naar de exclusieve try-out, privé try-out 6 augustus in Isegem van Flip Gaudier. Wat was de titel ook alweer van dat album van hem dat 25 jaar oud is dit jaar? A. Isegem. B. Flip Gaudier. C. Ocharme ik. D. Een welgemeende fuck you kust mijn kloten. Of E. 595. Stuur via de Willy app.

0: kleine van Dave Violet Grow met 595.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Even kijken aan mijn lijn. Ian uit Roeselaar. Ian, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: De vraag was, hoe heette dat debuutalbum van Flip Kaulier dat dit jaar 25 jaar oud is? Wat wel tip heb je gestuurd via de Willy? Wat is het antwoord volgens jou?
3: Het antwoord is volgens mij C. Ocharmijk.
0: Ocharmijk C is helemaal goed. Proficiat, ja, jij wint 2 tickets voor die exclusieve privé-tryout van Flip Kaulier. Ga ik daar niet binnen, Ian? Jij wel, maar anderen ga ik daar niet. Je kan geen tickets kopen, dus enkel op uitnodiging van Willy. Proficiat, duur ticket gewonnen. Er zijn nog 9 andere mensen die een duur ticket winnen van ons. Die krijgen zo meteen van mij een bericht. Dus hou je gsm in de gaten. Ian, veel plezier bij Flip Kaulier. Dat rijmt. Ja, gelukkig zijn. Tada.
3: Dank. Salut.

0: Admiral Freebie, donderdagavond speelt hij het kick-off concert van onze Willy Zomer hier in de tuin van Museum M in Leuven. Een gratis concert, want live music matters deze zomer bij Willy. We beginnen om 8 uur donderdag met als voorprogramma onze Willy belofte Cheap Cult. En daarna Admiral Freebie live in Leuven. De tickets voor Flip Kaulier zijn de deur uit. Wie gewonnen heeft, heeft nu van mij een berichtje gekregen als je niks gekregen hebt. Pech! Allee, sorry, jammer. Maar volgende keer beter. Zometeen gaan we terug, even terug, een aantal zomers, eigenlijk heel veel zomers zelfs, naar de zomer van 1985.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie.

0: Balthazar met Do Not Claim Them Anymore. Het is 4:15.
1: De zomer van Willy.
0: We keren ook op dit uur ook altijd even enkele zomers terug tijdens deze zomer van Willy. Vandaag naar de zomer van 1985. Drie dingen uit de zomer van 85. Wat gebeurde er toen? 1. In Australië werd een wereldrecord gebroken. Hans-Peter Beck, geen familie van, fietste van de westkust van Australië helemaal naar Melbourne in het oosten. Meer dan 6000 kilometer op een eenwieler. Hij deed daar toen 51 dagen, 23 uur en 25 minuten over en is nog altijd wereldrecordhouder. Wereldrecordhouder, snelste eenwielerrit dwars door Australië. Wellicht vooral omdat geen enkele andere zot daarna hem ook geprobeerd heeft. 2. De film Back to the Future kwam uit en de game Super Mario Bros. Kwam uit van echt 85. Maar het hoogtepunt van de zomer van 1985 begon zo.
2: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa.
0: 1985 is de zomer van Live Aid, een benefietconcert dat 16 uur duurde. Uit de grond gestampt door Bob Geldof. Met optredens van alle grote wereldsterren van dat moment op tv live vanuit Londen en Philadelphia. De opbrengst ging naar de hongersnood in Ethiopië. En het optreden van Queen voor 70.000 toeschouwers in Wembley Stadium in Londen werd legendarisch.

0: Soulwax en Run Free. Podcast tip, de nieuwe aflevering van Viva 50 staat online. De podcast van Thomas de Soete en Roos van Akker over 50 jaar worden of 50 jaar zijn. Met als gast in de nieuwe aflevering acteur Dominique van Malder. Luisteren naar Viva 50 in je favoriete podcast app of gewoon in de Willy app. Na het nieuws moeten we het misschien even over voetbal hebben.
1: Hey.
0: En heb ik gratis tickets om dit museum eens te komen bekijken. Ik ga een beroemd schilderij omschrijven. Jij zal via de Willy app de naam van de schilder moeten sturen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
6: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
5: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
7: Het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
5: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
8: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
5: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2-6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is eindelijk gelukt, zegt Mertens.
9: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
5: In het dubbelspel is Mertens wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
4: Live van op het Willy Terras.
3: In Emleuven.
4: Willy.
3: Live music matters.
4: De zomerfamilie. Wim Oosterlink.
10: Ik herinner mij een spelletje dat ik speelde met mijn zoontje Bo toen hij 4 was. Ik moet dat direct eens

Het Belgische Hideous met Give Me My High. 5:10. Ik herinner mij een spelletje dat ik speelde met mijn zoontje Bo toen hij 4 jaar was. Waarbij we op het scrabblebord een heel raar soort stratego speelden of zo. En ik. De letters noemde hij poppetjes. Hè? En de letter U noemde hij het magneetje. En wie de hoogste toren van scrabbelblokjes kon bouwen in het midden, die won. Of zoiets. Hè? En wat typisch was voor dat spelletje, maar zo typisch en zo herkenbaar ook, dat is dat mijn 4-jarig zoontje Bo de spelregels veranderde terwijl we aan het spelen waren. En altijd in zijn voordeel, uiteraard. Bijvoorbeeld, ik legde een letter L op een vakje en Bo pakte die letter L, hup, zonder verpinken, zo, hup, van bord en legde die op zijn eigen plankje. Zo, dat soort dingen. Hè? Dat soort dingen. Typisch voor kindjes van 4 jaar. En voor Amerikaanse president en de FIFA. Ongelooflijk. Vannacht spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten de 8e finale van het WK voetbal. In een competitie persoonlijk vervalst door de president van het gastland. Wauw. Dit is de groep die vannacht Rockwerchter 2026 afgesloten heeft. En hoe? Close to me.

0: Black Box Revelation en Never Alone, Always Together, 20 over 5.
1: De zomer van Willy.
0: Het is onze eerste dag hier op ons zomerterras in Leuven. Rondom ons het zalige Museum M, waar wij elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komen uitzenden met onze radio hier. En met veel live muziek. Ik ga nu tickets weggeven voor een museumbezoek. Want je kan hier museum bezoeken natuurlijk, lekker fris ook binnen. En er is veel te zien. Wat ga ik doen? Als jij een van die duo-tickets wil voor Museum M, dan moet je nu goed luisteren en de Willy-app in de aanslag houden. Je kan om het even wanneer komen kijken, goed? Oké, dus wat ga ik doen? Ik ga een bekend schilderij omschrijven. Oké. Een bekend schilderij. En jij moet sturen, wie, niet de titel, maar de schilder. Oké, de kunstenaar. Dus jij moet de naam van de kunstenaar, de familienaam is voldoende, van de kunstenaar sturen. Als jij een duo-ticket wil winnen voor Museum M hier in Leuven. Oké, luister goed. Dit is de opgave. Het is een Belgisch schilderij. Het is een afbeelding van een pijp. En er staat een tekst onder in het Frans. En die tekst is, hoe zal ik het zeggen, eerder verwarrend.
2: Ja, goed gezegd, zo.
0: Dus de tekst is onder de pijp is verwarrend. Voilà. Het is een wereldberoemd schilderij. En de vraag is, wie heeft het geschilderd? Stuur de naam van de kunstenaar, de familienaam is genoeg, via de Willy-app. Zo maak je kans op een duo-ticket voor M Leuven.
3: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
4: Ik kijk er naar uit. Not.
3: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
5: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling in de
6: zin. Om het terug in uw
7: hoofd. Ja,

0: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: De zomer van Willy.

0: R.E.M. Het geweldige Crush. With eyeliner, bijna half zes bij jullie.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Dag Nele uit Roeselaar. Goedemiddag Nele.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Zeg, daarnet op zoek naar een kunstenaar die een pijp geschilderd heeft. En daar staat een tekst onder in het Frans, zei ik. En die tekst is eerder verwarrend. Wat heb jij gestuurd via de Willy app? Wat is het antwoord volgens jou, Nele?
3: René Magritte.
0: Magritte is goed. Proficiat, je wint een duo-ticket voor het museum. Dat kunstwerk hangt hier niet, hè. Dat hangt ergens anders, hè. Maar goed, maar hier hangen ook wel heel schone en heel speciale dingen. Dus voilà. Museum M in Leuven. Ik ga niet alle namen opnoemen van de mensen die ook een duo-ticket gewonnen hebben. Dat zijn er veel. Maar je vindt een berichtje in je telefoon. Nele, tot binnenkort hier in het museum. Zal ik eens zeggen. Dadaa.
3: Dankjewel.

0: Snow White, weet je, is plaat van het Belgische Ginzoo. Sophie het Wanzeer stuurt, die Magritte is nu ceci n'est pas un carton rouge aan het schilderen, speciaal voor Donald Trump.
1: Ja. De zomer van Willy.
0: Zou kunnen, ja. Half zes gepasseerd, ik heb het gevoel dat het tijd is voor een aperitiefje. Weet je, we doen aperitief nationaal. Goed, wij gaan hier een aperitiefje nemen. Doe gerust mee. Ik draai er een passende plaat bij. Een plaat die daar perfect bij past. Het is de plaat die nu komt van Ten CC.
2: Aperitief nationaal.

0: Ghost and Kiss, the Go-Goat. Het is 6:20 bij Willy. Ik krijg een vraag binnen van Louis. Wim, wat de laatste plaat van uw programma betreft. Ja, Louis. Wat gaat dat worden? Kijk, Louis, wat gaat dat worden? Goeie vraag. Vorige week had ik een speciale aankondiger te gast, namelijk Mike D van de Beastie Boys, die mij voor één keer afgelost heeft bij het aankondigen van mijn laatste plaats. Hier op het terras van Museum M eindigen wij om 6:00 in plaats van 7:00, dus binnen 20 minuutjes. Dus ik hoop dat dat niet voor een soort van jetlag zorgt bij u, al sinds wat mijn laatste plaats zo meteen betreft. We zien nog wel.
1: Goed?
0: Ja. Straks is het zover. Om 9:00 op het WK voetbal Portugal-Spanje. En vannacht om 2:00 natuurlijk Verenigde Staten, België, Flip Kaulier. Daar straks live hier te gast vertelde dat hij ging gaan slapen om 10:00. Zodat hij dan om 2:00 kan opstaan om te kijken naar de match. Voilà. Met natuurlijk het hallucinante verhaal. De 1 april mop die geen 1 april mop bleek te zijn. Dat de FIFA blijkbaar dus de uitsluiting van de Amerikaanse topspits Volarin Balogun, spreek het goed uit, wegens een rode kaart teruggedraaid heeft op vraag van Donald Trump, die dat ook zelf toegegeven heeft. Iedereen reageert verbijsterd en verbluft. Vraagje, want allez, los van de rare dingen die gebeuren, het rare land, de rare president, is dit toch wel een match waar we allemaal naar uitkijken. Hoeveel wordt het? Ik ben even benieuwd. Even gewoon een Willy-pronostiek gaan we even maken. Goed, dus via de Willy, stuur even via de Willy-app. Hoeveel wordt het? Verenigde Staten, België, achtste finale WK voetbal, vannacht om 2:00. Wat wordt de eindstand

0: Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De zomer van Willy.

Panic Street Preachers en Motorcycle. Emptiness 13 voor 6. Heel veel berichten met een pronostiek voor de Verenigde Staten. België vanavond vanuit Seattle vannacht om 2 uur. Ik ga zo meteen even vertellen wat er binnenkomt. Eerst even zeggen dat we morgen opnieuw Live Music Matters doen. Hier in Leuven live op ons terras met live muziek van Iskander Moon.

Roxy Music, love is the drug. Ja, vannacht om 2:00 Verenigde Staten tegen België, achtste finale van het WK voetbal. Ik vroeg een pronostiek, Lars uit Brugge stuurt 1-3 voor België, Luca uit Desselgem 1-3, Tom uit Begijndijk 0-2, Dirk uit Gent 1-4. Sven denkt 3-2 voor de VS, Jan uit Brussel stuurt 11-18. Zij het 11 rode kaarten voor de VS en 18 goals voor België. Siebe uit Putten stuurt 0-2, maar dit wordt door Trump overruled. En uiteindelijk verliezen de Belgen met 5-0. Eddie stuurt, Courtois moet 4 goals binnenlaten van Trump. Anders mag hij de VS nooit meer binnen. 4-2 dus. Kurt uit Vilvoorde stuurt 6-2 in de eerste set. Philippe uit Diest stuurt 5-0 en na het telefoontje van Trump plots 0-5 omgekeerd. En Levi uit Hulsen stuurt 1 voor de USA en min 3 voor België. Vanwege 3 ingetrokken doelpunten van Trump. Kijk, voilà. Ik ben even benieuwd als jij wat er vannacht in godsnaam gaat gebeuren. Maar we duimen voor de Rode Duivels. Dit was de eerste dag van Willy op het terras in Leuven. En nu alles officieel.

0: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
6: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA.
5: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
7: Het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
5: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede, voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
8: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
5: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.

0: van Come On. En donderdagavond het Euro Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
8: Sleep World.
9: Ik zat op de rug van een regenboogdraak. En plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
10: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
11: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
0: Willy. Music Matters.

0: hem.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Music matters. Yeah. Willy.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
6: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, ik ben content.
5: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Demy was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Demy na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bolskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
7: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
5: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer, woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsa.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Really? Music matters.

0: Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
0: Really? Music matters.

0: bij Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter Driehoek van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
4: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand. En zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel verliezeld. Dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knoppen.
3: Het Kanaalmuseum moet eind november af zijn. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
3: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd, zoals ze eerder vandaag ook al aangekondigd hadden. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de achtste finales op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB laat wel weten dat het de speelgerechtigheid van Balogun betwist. Daardoor blijven alle verdere stappen nog mogelijk. Een heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. Ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.

0: Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiekjournaliste Hannelore Simoens.
3: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
2: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerke is een man van 77 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem vonden, probeerde de hulpdienst hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. Ook FIFA-baas Infantino bevestigt dat hij met Amerikaans president Trump gebeld heeft over de rode kaart en de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat zegt hij op X. Maar volgens Infantino had Trump geen enkele invloed op die beslissing en was het een onafhankelijke commissie van de FIFA die de knoop doorhakte. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.

0: listeners all their life. Radio listeners!
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling.
4: Om het terug in uw
2: hoofd. Ja,
3: ja. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Willy. Willy.

0: van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Onze Rode Duivels spelen hun 8e finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spits Volrin Balogun laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Balogun was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde, maar de FIFA draait dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, maar die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Balogun niet mag meespelen en hebben dat officieel laten weten. Zo kunnen ze later dus nog stappen zetten. Ook in de VS leeft de discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA schadelijk voor de sport. En het gaat verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Je kan je verder vragen stellen, en dat lees ik hier in de pers onder president Trump. Worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd? Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
2: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. Ook FIFA-baas Infantino heeft intussen gereageerd op X. Hij schrijft dat president Trump geen enkele invloed gehad heeft op de beslissing om de schorsing van Balogun terug te draaien. Infantino benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. Ander nieuws dan. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Tijdens Rock Werchter zijn 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. De meeste betaalden een onmiddellijke schikking op de wei. Daarnaast zijn 12 bestuurders hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken. En 4 mensen hadden een mes op zak. Zij kregen een PV of een boete. Nintendo gaat vanaf februari volgend jaar geen originele Switch-consoles meer verkopen in Europa. Dat maken ze zelf bekend. Er gelden vanaf dan nieuwe Europese regels voor batterijen. Die moet je makkelijker kunnen vervangen. Voor die oude consoles wil Nintendo geen aanpassingen doen. Je kan ze wel blijven gebruiken. Voor de nieuwe doen ze dat wel. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan straks naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en Haarlem.
3: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
4: 100%, 100%.
5: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
2: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Philip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Balogun gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. Aftrap straks om 2 uur. In Maasmechelen in Limburg heeft de politie dit WK al meer dan 170 PV's opgesteld voor te uitbundige fans. Ze zaten met te veel mensen in een auto of hingen uit het raam bijvoorbeeld. Of ze luisterden niet naar de agenten. De politie roept supporters op om altijd voorzichtig te zijn en zich aan de verkeersregels te houden. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela bijna 2 weken geleden blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 3500 lichamen geborgen. Bijna 16.800 mensen raakten gewond. Tienduizenden anderen blijven vermist. Er zijn ook al meer dan 600 naschokken gemeten. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo en het wordt ook nog wat warmer. Music matters.

0: Come on. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling
4: in de om het terug in je hoofd.
3: Wanneer heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van middernacht.
6: Goeienacht. Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
7: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
8: 100%.
9: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
6: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belleken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
10: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
6: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.